As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is rustig, ik doe niet veel nu. Dus, baie nice, dat is mooi. Hoe gaat het met jou malen? Nee, het gaat ook goed, dankie. Hoe gaat het met jou malen? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ik schrijf nou baie toetsen. Wel, ik ken van toetsen.

gebeurt, zal niemand weet. Namel wel in elk geval van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat dra. Net twee datums op het lip, dis al wat saak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding is die streepies daar tussenin. Net die streepies daar tussenin.

0: Daar is nie meer musiek.
1: Oh.
0: Soos daai nie.
1: Nou verlang ek nog mense wat ek ken.
0: Bra. I'll be right here waiting for you. Dis al mooi musiek in die 90s.
1: Daai liedjie en Meat Loaf se liedjie tref my op dieselfde manier.
0: Ja, ja, ja.
1: Beslis.
0: Same vibe. Man, maar het is absoluut beautiful hier so vroeg in die morgen. Is 5 minuten net voor die tijd van 7. Had ek een goeie morgen. As jy nou so geskakel het, is een beetje laat, maar is fine. Ons jylle vergewe. Maar ek hoop daarom jylle keer lekker saam met ons en ek hoop jylle dag is super speciaal, want... Het is 99 dagen tot kerstfeest.
1: Dit is. Gisteren was hoor. Ik weet het.
0: Ik heb jou post gezien. En het is een 99.
1: Nee.
0: 99.
1: Het is 99 problems. Christmas ain't one.
0: Christmas ain't one, man. So ja, dat is 99 dagen. Zie double digits. En zo tel ons af, man. Hierdie jaar gaan ik kerst kinge vroeg koop.
1: Ik weet nou, hoe kom Jack?
0: Ja, dat is 99 dagen. Zie double digits. En zo tel ons af, man.

0: Morgen van de Merwe en hij zei Zuidwees. Ik denk, hij kan niet, maar hij gaat hard zeker proberen. I don't know. En aan Jacob is het gebrood van Milan Splinter. Die was song hier jaar. Ik love dat liedje. Het is mijn lekker vibe. En ik had altijd zeggen dat iets het een Amerikaanse gevoel. Alsof Zuid-Afrikaanse muziek goed is niet. Maar hij heeft die wereldklas beaten om. Wat voor mij baie, baie cool is, man. Maar ja, dat is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Ons is nou in die tweede uur van hier in DC. Van die groot back breakfast. Krijg nou nog koud nadat ons niet zeggen zijn met hem eerlijk. Vir jou te sê, nog die warm geraak hier. Nog die warm geraak
1: hier. En ons is swimmer gebreek. Gister was 'n lieflike dag daar.
0: Dude, ek het die hele dag gewerk. Ek kan nie eens vir jou sê hoe dit buitekant gelyk
1: nie. O nee, dit was baie warm.
0: Ja.
1: Ek het op een stadium moes ek ergens heen ry en toe sê ek soos, vanaf my aircon nog van.
0: Nee, julle gaan julle aircons moet check voor hierdie somer, dat kan ek vir jou beloof. Kom, ons gee net gou 'n update. William Offit se gaat.
1: Oh. Het jy sosiale media gesien?
0: Nog nie.
1: Dit was so, ek wens ek kan onthou wie dit geplaas het, maar iemand het 'n plasing gister gemaak en toevallig, ek het die plasing gesien en so uur en half na dit, toe moes ek daai kant toe verry, jy is verby die gaan.
0: Alright.
1: Toe staan daar mense besig om dit te meet om reg te maak.
0: Ja.
1: Toe nog ek wel geplaas. So hulle het gesê, hoeveel dinge kan pas in die gaat op hulle Maffet? So dis 4 minibus taxis kan daar inpas.
0: In die sloot verder af.
1: Nee, net daar, in die sloot. Nee, hy is baie groter nou weer.
0: Is dit?
1: Ja, hy is baie groot, hy is baie wyd. So 4 minibus taxis kant teen kant, soos mooi parallel geparkeer langs mekaar, kan al inpas.
0: Wow.
1: En 16,824 vetkoeke. En soveel blikkies dit en soveel
0: van daai. Oh, ChatGPT het hier gewerk.
1: Hoor jy, ek gaan dit gaan soek. Dit was so snaaks gewees. En toe 1,5 later toe ek daar verby ry, toe sien ek daar staan kontrakteurs daar wees om te weet. Dus ek sê, jy ook die post gesien.
0: So hulle mik net vir die mense om te sê, omtrent die middel Oktober, om te begin daar. Daar's baie prosesse, hulle sê, en gaan at least in English, there are still some consultations taking place with the relevant municipal department regarding service in the area, as well as the

0: Spasapella.
1: Unsus aromat.
0: Dude, in on the cilantro. Cilantro. Gerstein Lofie en Jacques Duplessis van die cruiser. Ek is nou al gesê, wieder saus. Bietjie van een mingel moeskardoes hier op die lekker lamme likkies. Wat is vir jou deertrek op die groot maak brekkie vanmorgen? Lekker om saam met jou te keir. 17 minuten net voor die tijd. Vannacht. Mm-hmm.

0: vriend.
1: Maar je zal mij van vanavond. Ik weet niet eens uit naar mij te komen. Ze komt zal mij maar ik is de stuit gaan. Zal mij nog een beetje beginnen worry.
0: Ja.
1: Maar als het jij is, dan een story.
0: Maar ja.
1: Ik zal langer zijn, so je moet luisteren.
0: Dit hangt af wie mijn vrouw ook. Want zeker van mijn vrienden, als ze van mij zeggen, kom gaan soms gaan gauw fouten maken, dan oké. Okay. Ja. En dan andere mensen gaan, kom gaan soms mij, ik heb die idee gehad. Dan zeg ik soos, wat is
1: jouw idee?
0: Waarin ga ik, wat is kunnen met de kamer?
1: Je praat van Johan, hey, ons weet, ons besef. Ons
0: van al twee Johans.
1: Ja. Maar ja, het is lekker, die lekker luisterstasie. Dat was natuurlijk Jay Stoutgaan. Anna had gezegd, hoogte vrees, Arenewies van Wijk is gelijk aan liefde. En dan Joanita Duplessis, Kalfootkind, nog steeds een van die toptreffers, man. Dat is basis die inlijf groot van Franjo en Roan samen. Roan het al een beetje begin gospel doen, maar Franjo groot, natuurlijk, Franjo was 13 jaar oud, dus hij samen met hem al gesing het voor de eerste keer.
0: Waar.
1: So good, man. So good, so good, so good. Maar ja, dat is lekker om samen met jullie te kijken. Om zeker te maken, alles is Sean en Na hier op die prachtige Witness Day. Ja, gloor het of gloor het niet. Al middel van die week, middel van september.
0: Ja, is al voorbij die middel
1: ja.
0: Nou. Nee, 16 al vandaag. Ons werk ons zelf nader. Als jullie het gemist het volgend 99 tot het kaars weer.
1: Crazy, dude.
0: Kan je gloeien. Double digits.
1: Crazy. Maar ja, maar ons hoop vir die beste vir die rest van die jaar. Natuurlijk, hy is amper af as die as. En dan begin see tyd en al die lekker dingetjies wat jy samen gaan. Ek werk recht hier, maar ja.
0: En ons kom nou op die stadium, jy weet, einde van die jaar toe is ons soos, oh, dit is lang.

0: Sorry, jij moet laat staan. Zip erop, kwijkie, kwijkie, kwijkie. Bobby van Jaarsveld, dit is hier op je lekker luisterstatie. 20 minuten net voor die tijd van 9. Tijd voor een lekker uitspiel. Het was lekker om samen met jullie te kijken. Dames en heren, baie dankie voor al die informatie en boodschappies en al die lekker dingetjes. Hulle sê, morgen is country dag. So bring jou country treffers en al die lekker dingetjes. Trek ze mijn country aan een nationale country dag morgen. Want morgen, Joel, ons country songs laat die bijle hajom. Maar van mijn kant af, dames en heren, ik hoop jullie allemaal het een fantastische dag verder. Wees soet as jy stout is, neem foto's. Maar op die einde van die dag, wees net geseend en gaan uit vandag. En maak net iemand se dag. Be that guy wat levens red vandag net om 'n glimlach te doen en sê, wie wat, liefde van my af, man. Love it, love it, love it. So ja, dit is wat het is. Klap dier, John Rock Prophet sê platteland. En ons vang jylle morgen, selle plek, selle tyd hier by Grootbeck Breakfast. En Lisa is op vanavond, 6 tot 9. Cheers, viers.
1: Wanneer jy dit baartig

is blast tussen die bossen op die zand. Wanneer jij dat bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Ik en jij kan aan de rij, die stadsleven groeten.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Jij lijstje aan. Oké, netag ben zes. Ja, dat vat hij.
1: Is jij op zoek te weten of functie? Maar te kijken niet. Arabeste optie. Gedrapeer een betoverende fiki luchtjale daule. Een keuze van alle versierings voorzien. En speciale stoelen voor die bruid en bruidegom. En zelfs een aantrekkamer voor die bruid. As ook accommodatie voor gasten. Als het komt bij eetgoed en verversings, krijg je ook net die beste met Arabest. Contact voor François 082-490-2905. Of e-pos info@francoisduizel.co.za.
2: Is jy op dat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 020-2253 vir gratis kwotasie en laat hulle jou droom werklikheid maak. Hannes.
3: Tyd dan gestap na sy 20 met Jake, luisterstasie. So, kaptein Sandra Jansen van Rensburg, een bietjie in die atelier, en sy het natuurlijk ook gasten. Maar ek was geen kaptein, toe kaptein, goeiemorgen.
4: Goeie, Jacques, en dankie dat ons hier kan wees volgend.
3: Man, altijd een voorrecht om jou in die atelier te, want as met jou praat, dan weet ons daar is een ding wat alweer broei, jy weet, in die gemeenskap.
4: Ja, soos jy weet, mens kan nooit genoeg bewusmaking hê in ons gemeenskap, want ja, ongelukkig is die gemeenskap soms baie geneig om te val vir

en gauw tengelen. Ik raak bang en ik ga bleien in kap. Koop voor mij een posie waar ik safe kan slaap. Maar die zie is bloody koud en je kan niet zwem. Die wind wij mij terug tot die en gauw tengelen. Woep, gauw.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: $20 $18.79 teen die euro en $21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,835. Die prys van goud is $4,334.35 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.76 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 17de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 17de September, ek skop af in uitnagende Dispatch 11 met een maximum van 12 met 80% reën. Queenstown staan op 5 met een maximum van 7 met 60% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Port Elizabeth 13-14 met 80% reën. Port Alfred 12-14 met 100% reën. Mtata 8 met een maximum van 9 met 80% reën. Gramstad 9-11 met 100% reën. Graaf Reinheid 6 met een maximum van 7 met 80% reën. Fort Beaufort 7-8 met 80% reën. Oos-London 12-14 met 100% reën. Cradock 5 met een maximum van 7 met 60% reën. Bisho 8-10 met 100% reën. Aliwal Noord 8-15 en Jeffreys Bay staan op 11 met een maximum van 15 en 60% reën. Het lyk vir my die sambrele gaan uitgehaal moet word vir môre. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrika Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherac.co.za.
2: Rasig jou asem, awesome,

FM, Wien. En jou maximum temperature vir donderdag die 17de September, ek skop af in Aliwal Noord, maximum van 15, Piesjoe staan op 10 met 100% reën, Kranhok maximum van 7 met 60% reën, Oos-London 14 met 100% reën, Fort Beaufort maximum van 8 met 80% reën, Graafrein het 7 met 80% reën, Gramstad maximum van 11 met 100% reën, Umtata 9 met 80% reën, Port Elfrid maximum van 14 met 100% reën, Port Elizabeth 14 met 80% reën, Port St. John's 15 met 100% reën, Queenstown staan op 7 met 60% reën, uit Nagende Dispatch maximum van 12 met 80% reën, en Jeffreys Bay, ons kan nog nie vir jou vergeet nie, maximum van 15 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Daar sê die klanke van Blackbird met Didn't I. Net voor het roe aan de tooi met Kanneman en Van West heeft ons een boer in my hart. Die tijd so 20 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom is hier nou net ingeskakel. Die tijd is omtrent gevlieg, amper tijd vir my om te groet. Big Dick staan natuurlijk recht met die Big Dick Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Maar manne, hier die een is net vir julle. Op die 19e September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Anne Fonse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskamp en donasie help ons om renoster teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

Hier is Luister FM, Big Nick saam met jou. Lekker 80's muziek op hierdie wille woensdag. Goeiemiddag, een koude nat Port Elizabeth tyd. Kom, het gaan goed, wat ook al jy doen. Dankie Etienne Kalitz, met die middag saam zijn morgen terug. Ek is saam met jou tot so net voor 6 op hierdie woensdag. Jou weer om die draai, sportnies, topic, kom jou kant toe. Dan het ons ook jou kiekie kyk, hot stuff. Mark Marshall kyk saam met ons in die laatste uur van die program. En ons het ook lekker raai die lawaai, waar jy moet luister na lekker natuurklanke. En moet raai, wat is dit wat jy daar hoor? Dit alles en vele meer net hierso op jou lekker luisterstasie.

evening, Salmit. Yo, like a tune, Dan, eh? It's the Snake Oil Willie Band. I don't look good naked anymore. Hi. Kom eens kijken naar vandaag zijn topic. Ons praat. Ik vraag voor jou, is daar iets wat jij verzamelt? Zoals muntstukken, porseleinpoppen, lepels, dingen soos dit. Linda sê vir my, ek versamel skinderstories. Oeh, as baie mense wat dit doen, nee. Charmaine sê postcards. Joyce sê porseleinpoppe. Wat sê die dingie vir my? Mart sê middagpiknik.

iets wat ek baie graag sal wil sien. So ek dink is interessant een, ek hoop julle dit interessant gevind, en natuurlik, dit is die story vir Monumentaal vanaand. Ek dink is interessant een, luiperde natuurlik van my gunsteling diere, en natuurlik hierdie bronsstandbeeld is iets wat ek beslis gaan soek om na te kyk. Dis die brons luiperd daar van Houtbaai se area af, gaan loer geruste op my sosiale media, ek sal nou geraai plasing maak, maar dit is interessante een om na te gaan kyk. Dis Monumentaal en dit is Klein Saterdag, bly net waar jy is, reg hier, op jou lekker luisterstasie.

0: was voor haar rokkie, ook een bikkie lief voor jou.
1: Luister aanlijn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.